Nederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

ain't no country club either.

0: 5 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

terug de tijd met Mai Tai op studiereden. Je hoorde Female Intuition en daarvoor Raven Lenny en Love Me Not. En daarmee zeggen we meteen goedemorgen, Reden Roosendaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Ochtendshow.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Op Hemelvaartsdag organiseert Natuurmonumenten een vroege ochtendwandeling op de Veluwezoom. De excursie start om 7 uur en duurt tot ongeveer 10 uur. Deelnemers gaan met een gids op pad en hebben kans om wild te zien, zoals zwijnen, herten en Schotse hooglanders. De wandeling begint bij parkeerplaats Lappendeken in de Steeg en is ongeveer 5 kilometer lang. De route gaat door heuvelachtig gebied. De ochtend wordt afgesloten met een ontbijt bij de Carolinahoeve. Aanmelden vooraf is verplicht via de website van Natuurmonumenten.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Will Smith en Neil Horan. Je hoorde ze in de nieuwe Drive Safe. Daarvoor Sigma met Nobody to Love. En wel ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. En dat kun je ook nog een keertje rustig nalezen. Surf dan even naar studioreden.nl of download de app op je telefoon. Dat kan natuurlijk ook. Of kijk even op ons tv-kanaal, kanaaltje 42 bij Ziggo. En wil je de andere kanalen weten, kijk dan gewoon even op onze website. Want daar staan een overzicht van alle aanbieders van kanalen, zeg maar. Zo kun je het zeggen. Door met de muziek. Ken je vast en zeker. Becky Bell.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. De N228 naast het bedrijf is nog dicht, omdat de brandweer nog bezig is met blussen. Rusland heeft weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld. En inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Vannacht liep een staakt het vuren af. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft de examens op een mbo-school in Hogeveen in Drenthe in de war geschopt. Door de brand ligt het wifi-netwerk op de school plat. Om de examens toch door te kunnen laten gaan, worden leerlingen nu met een bus naar een andere locatie van de school in Emmen gebracht. Het weer, af en toe een bui, in de middag is het vaker droog en is het uiteindelijk een graad of 13.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het drukker te worden onderweg. Bijvoorbeeld de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. Een file van 6 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint met veel bewolking en lokaal valt een enkele bui. Vanmiddag is het overwegend droog en schijnt de zon af en toe. Bij een meest matige westenwind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 13. Het droge weer is van tijdelijke aard, want vanavond trekken vanuit het westen opnieuw flinke wat buien over de provincie. Woensdag tot en met vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks slechts 13 graden. De westenwind is meestal matig van kracht. Pas vanaf het weekend wordt het droger en loopt de temperatuur geleidelijk op. Ga voor meer weer naar de site en app.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

een van mijn favoriete plaatjes van de 10cc. Je hoorde hem natuurlijk, de Wall Street Shuffle. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En Singala kwam ook nog aan je voorbij met Sweet Loving. En als je ook jouw favoriete plaat wil horen, dan kan dat. Stuur even een mail. Studio@studiorede.nl. Door met Somber 12 to 12.

0: 7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
1: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
0: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
2: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits begint langzaam maar zeker wat verder op gang te komen. Merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer en een kleine 10 minuten. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht staat er file. Tussen Rosmalen en Kerkdriel. 4 kilometer, 10 minuten. En tot slot de A28 nog naar Amersfoort. Vanaf Harderwijk langzaam rijden tot aan Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer, daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

American Girls en Maroon 5 met Misery. En daarmee openen we het middelste uurtje van deze ochtendshow op Studio Reden. Deze mooie dinsdagmorgen, de 12e mei van het jaar 2026. Met nu op je radio, Simply Red. Dit is

0: Reden op studioreden.nl.
1: Op Hemelvaartsdag organiseert Natuurmonumenten een vroege ochtendwandeling op de Veluwezoom. De excursie start om 7 uur en duurt tot ongeveer 10 uur. Deelnemers gaan met een gids op pad en hebben kans om wild te zien, zoals zwijnen, herten en Schotse hooglanders. De wandeling begint bij parkeerplaats Lappendeken in de Steeg en is ongeveer 5 kilometer lang. De route gaat door heuvelachtig gebied. De ochtend wordt afgesloten met een ontbijt bij de Carolinahoeve. Aanmelden vooraf is verplicht via de website van Natuurmonumenten.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

herinneren. Iedereen natuurlijk. Elton John, we gingen terug naar het jaar 1984, als ik me niet vergis. Nikita hoorde je met die prachtige videoclip. Daarvoor Taylor Swift met Opality. Of hoe spreek je het eigenlijk uit? Als je het weet, laat het me weten. Gaan wij door met One Republic.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht is dat wel belangrijk, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn, in Heerenveen. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Het weer, enkele buien en flink wat wind. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 11 tot 14 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en dat merk je in de regio, met name op de A2 Den Bosch-Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer en 20 minuten. Verder ook nog wat file op de A50 richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Lekker hoor. We gingen even terug in de tijd met Spargo. Je kent ze vast en zeker nog. You and me. Het is me ooit verteld dat die gasten uit Arnhem kwamen. Maar het is me nooit bevestigd, laat ik het zo zeggen. Als het klopt, laat het me even weten. We sturen een mailtje naar studio@studiorede.nl. Komt Spargo uit Arnhem? Ja, maar goed. Is het relevant? Ik denk het niet, nee. Want ze bestaan al 20 jaar niet meer, geloof ik.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint met veel bewolking en lokaal valt een enkele bui. Vanmiddag is het overwegend droog en schijnt de zon af en toe. Bij een meest matige westenwind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 13. Het droge weer is van tijdelijke aard, want vanavond trekken vanuit het westen opnieuw flinke wat buien over de provincie. Woensdag tot en met vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks slechts 13 graden. De westenwind is meestal matig van kracht. Pas vanaf het weekend wordt het droger en loopt de temperatuur geleidelijk op. Ga voor meer weer naar de site en app.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Fred hoorde je met Arms Open, Wild Twinks. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En Benson Boone kwam nog aan je voorbij met Sorry I'm Here for Someone Else. En dat allemaal live vanuit Velp op 107.2. En in dierenomgeving, daar zijn we te beluisteren op 106.9. Maar natuurlijk ook wereldwijd via studiorede.nl. Via ons tv-kanaal, kanaaltje 42 bij Ziggo. En wil je de andere kanalen weten, kijk dan even op onze website bij de frequenties. Maar niet te vergeten, we zijn ook te ontvangen via DAB+, in heel Midden-Gelderland. Alleen een klein beetje minder in dieren, want we hebben daar last van een postbank.

0: uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kyiv. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
1: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
1: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is best druk op de wegen in de regio. Het is aansluiten bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel. Een file van 25 minuten, 6 kilometer, want er is 1 rijstrook dicht door een pechgeval. Verder bij Twello een ongeluk waardoor 3 rijstroken dicht zijn op de A1 vanuit Hengelo. Vanaf Badmen een file van 25 minuten. Dan hier en daar nog wat andere file, met name de dagelijkse oponthoud. Met name de A50 Os Arnhem tussen Ravenstein en Renkum. 17 kilometer en 20 minuten extra op de klok. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: word je vrolijk van. David Bowie samen met Mick Jagger en Dancing in the Street. Goedemorgen, welkom bij Studio Reden in het laatste gedeelte van deze ochtendshow.
1: Oeh. Yeah.

0: studioreden.nl.
1: De gemeenteraad van Reden heeft een motie aangenomen over het WK voetbal. Horecaondernemers kunnen tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal mogelijk langer open blijven. Dat mag tot maximaal 1 uur na afloop van de wedstrijd. Ondernemers moeten daarvoor wel een ontheffing aanvragen. Er gelden regels voor veiligheid en geluid. 3 partijen stemden tegen en noemen de motie overbodig, omdat veel al in de APV staat. Ook is er twijfel over handhaving, omdat er te weinig BOA's zijn en die alleen overdag werken.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

van mijn favoriete platen. Je hoorde No Doubt en Don't Speak. En daarvoor Doja Cat met Kiss Me More. Goedemorgen, het is bijna 8:30 geworden. Tijd voor het nieuws vanuit Hilversum. Zometeen komt eraan. Nu eerst Miley Cyrus, dit is End of the World. En zometeen Belinda Carlisle.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim een kwart. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Een landelijke demonstratie in België vandaag tegen de regering. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Het weer afwisselend zon en wolken. Verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In het hele land staat er meer dan 700 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A1 richting Apeldoorn in de regio. Voor Twello 11 kilometer en een uur extra. Komt er een ongeluk, er zijn 3 rijstroken dicht na een kettingbotsing. Omrijden is een beter idee. Kan via Zwolle over de A35, dan de A28 en dan de A50. Verder een pechgeval, een kapotte vrachtwagen bij Kerkdriel op de A2 naar Utrecht. Vanaf Sint-Michielsgestel een file van 30 minuten. Tot slot nog even naar de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Harderwijk en Nijkerk, 6 kilometer, 25 minuten. Ook daar gebeurde dus een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Anastasia en Not That Kind. Dame was heel beroemd in de jaren 90, maar daarna hoorden we eigenlijk niks meer van deze dame. Daarvoor Halsey en Without Me. En daarmee komt bijna een einde aan deze ochtendshow. Ja, voor deze mooie dinsdagmorgen. Nog een kleine 20 minuten. Zometeen het weer met Jan Vergelderen. En de Imagine Dragons komt eraan. Nu eerst op je radio.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint met veel bewolking en lokaal valt een enkele bui. Vanmiddag is het overwegend droog en schijnt de zon af en toe. Bij een meest matige westenwind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 13. Het droge weer is van tijdelijke aard, want vanavond trekken vanuit het westen opnieuw flinke wat buien over de provincie. Woensdag tot en met vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks slechts 13 graden. De westenwind is meestal matig van kracht. Pas vanaf het weekend wordt het droger en loopt de temperatuur geleidelijk op. Ga voor meer weer naar de site en app.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Shakira, je hoorde hem natuurlijk helemaal hier op Studio Reden. Zoo, oftewel de dierentuin. En daarvoor Jan Verhelderen met het laatste weerbericht. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Het zit erop, straks om 12 uur. Dan zit hier Richard Klopper. En vanmiddag tussen 4 en 7, Daniel Zeelenblokker. De man met de dubbele achternaam. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer, eventueel morgenochtend. Laat je achter met My Forbidden Lover. Dit is Chick op Studio Reden.

0: Dit is Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Op veel plekken wordt er langzamer gereden. Onder andere nog een lange file op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Voor Twello een file van 1 kilometer en ongeveer 3 kwartier. Er zijn 3 rijstroken dicht na een kettingbotsing. Dat duurt nog tot 11 uur deze ochtend. Tot die tijd kun je het beste omrijden. Kan vanaf knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Verder goed nieuws over de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Harderwijk en Nijkerk 50 minuten. Eerder gebeurde daar een ongeluk, de weg is weer vrij. En bergingswerk na een ongeluk op de N325 naar Nijmegen. Tussen Velperbroek en Elden 6 kilometer en 35 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De gemeente Roosendaal waarschuwt inwoners voor de Aziatische hoornaar. De invasieve wespensoort wordt steeds vaker gezien in Roosendaal en de regio Arnhem en Rhede. Inwoners wordt gevraagd om waarnemingen te melden en waar mogelijk een foto mee te sturen. Vooral kleine, beginnende nesten zijn belangrijk om snel te melden, omdat die nog eenvoudig verwijderd kunnen worden. De hoornaar vormt een bedreiging voor bijen, andere insecten en de biodiversiteit. Meldingen kunnen ook worden doorgegeven via de website waarneming.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog in 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het CBS vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Het weer afwisselend zon en wolken. Verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Twello is de weg een stuk eerder dan verwacht weer helemaal vrij. Nog wel file, 3 kilometer vanaf Deventer en zo'n 3 kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle. Nog wel file tussen Harder en Zwolle-Zuid. Een file van 10 kilometer en 20 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint met veel bewolking en lokaal valt een enkele bui. Vanmiddag is het overwegend droog en schijnt de zon af en toe. Bij een meest matige westenwind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 13. Het droge weer is van tijdelijke aard, want vanavond trekken vanuit het westen opnieuw flinke wat buien over de provincie. Woensdag tot en met vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks slechts 13 graden. De westenwind is meestal matig van kracht. Pas vanaf het weekend wordt het droger en loopt de temperatuur geleidelijk op. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel de rijden op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. 20 minuten, de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten door een ongeluk. Wel is de weg daar weer vrij. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer. Verder is het hele land nagenoeg filevrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens rijdt het langzaam tussen Zevenaar en het grensgebied. Je kunt hier rekening houden met 10 minuten extra reistijd door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Richard Klopper. Hele goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Het zit niet vandaag op het bammetje hoor, Jam. Dit was Nicky en Erike en daarvoor zat Kensington Stay. En we hebben nu klaarstaan voor je, de Bee Gees.

0: Landgoed Middachten in de Steeg staat van 15 tot en met 17 mei in het teken van Game Fair Nederland. Tijdens het evenement zijn er demonstraties met jachthonden, roofvogels en jachtwormblazers. Ook zijn er 100 standhouders aanwezig met producten rond jacht, natuur en buitenleven. Bezoekers kunnen wildgerechten proeven en tegen betaling rondleidingen volgen door het kasteel. Op zondagmiddag verzorgen meer dan 60 jachthoornblazers.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Dinsdagmiddag op Studio Reden, 10:30. Dit was Alvaro Soler. La Cintura, het liedje gaat over... ik zit altijd grapjes te maken over dat het over een centuur gaat, het liedje. Gaat over de taille, het middel of de heupen. Ja. Ja, ik heb wel zo'n centuur trouwens nodig hoor. Want heb ik het er niet om, dan zak op zijn plat gezegd de box naar beneden. Hou het netjes vandaag, kloppertje. Ja, we gaan het proberen hoor. Tussen nu en 1 uur in een aflevering van het lunchpakket. Straks hebben we nog Jan met het weer van Reden Roosendaal. De kantine dollar hebben we ook nog klaarstaan. Weet je er een? Laat het even weten via studio@studioreden.nl. Olivia Rodrigo komt eraan met deze

première vandaag. En in het broodrommeltje, Drop Dead. Het is niet uitnodigend, hè, zo'n titel van dat liedje. Je denkt dan meestal aan hele andere dingetjes dan bijvoorbeeld de eerste klik in een nieuwe verliefdheid. Want daar gaat het liedje eigenlijk over. Dan zeg je niet Drop Dead, hè? Nee, zeker niet. Daarvoor Adamski, dat was een dikke hit in de jaren 90. De man die heette eigenlijk voluit Adam Paul Tynley. En had samen met Seal een dikke hit in 1990 met dat liedje Killer. Nou, dat is, sluit u een pooi aan dat het liedje, anders juist hebben gehoord. Het is bijna half één, straks de hoofdpunten van het nieuws. Naar Donna Sommer.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro... voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd... terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven... toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het weer vanmiddag droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt onder andere vertraging op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

film uit 2013 volgens mij. Een Nederlandse film. Maar het is een remake van een Duitse film. Mannenherzen, ja. Ik heb er eentje getatoeëerd op mijn... dat ga ik niet zeggen. Nou, nee, doe ik niet. Tot 1 uur is er het hier nog geopend. Dit was Bluff en Hiels, want ik zei het al. Mannenharten, wij hebben nog klaarstaan voor je. Onder andere Gavin DeGraw met Chariot. We gaan eerst...

0: dinsdagmiddag op het bammetje een trotje Chariots. Ja, ik dacht dat het een soort radijsjes was, maar dat is het niet. Het is een strijdwagen, zoals in de film van Ben-Hur. Dit was Kevin DeGroat Chariot. Het is tijd voor Jan van Gelderen, zo meteen na het volgende.
1: Dit is Studio Reden.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het weerbeeld op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Bij een matige westenwind ligt de temperatuur rond een graad of 13. Het droge weer is van tijdelijke aard, want vanavond trekken vanuit het westen opnieuw flinke wat buien over de provincie en dan kan lokaal ook onweer voorkomen. Woensdag tot en met vrijdag blijft het wisselvallig, met geregeld buien en af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks slechts 13 graden. De westenwind is meestal matig van kracht. Pas vanaf het weekend wordt het droger en loopt de temperatuur geleidelijk op. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

was het jaar 1986. Hadden ze twee grote hits. Deze Broken Wings, Kiwi had je ook nog. En eentje die de hitparades helaas niet gehaald heeft, Is It Love. Dit was Mr. Mister. Het album waar het op stond destijds, dat was Welcome to the Wee World. Ik heb er nog eentje op zolder liggen. En er zijn collega's bij Studiereden, die hebben dat ook. Tot 4 uur Absolute Classics. Dan is Daniel hier om 4 uur. Dan gaat het allemaal los met zijn programma Spitsuur. En wij sluiten

0: uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles rijdt het langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Na knooppunt Oud-Dijk doe je er zo'n 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken 5 tot 10 minuten. Komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

2 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen... en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim $55 miljard. Om dat te kunnen betalen moest het $20 miljard lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim €92 miljoen betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in Gelderland op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn er 3 auto's bij betrokken. De linkerrijstok is dicht en de vertraging is ruim een half uur. En de N325 tenslotte Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANW.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in Gelderland op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien, en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere en wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er wordt daar aan de weg gewerkt. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier op onthoud. Op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Westervoort ook ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Het CDA-vrouwenberaad in de gemeente Rheden bestaat 45 jaar. Dat jubileum werd gevierd bij de Oranjerie in Dieren. Het vrouwenberaad werd in 1981 opgericht door José van der Broek en Jeska Koppers. Koppers is nog altijd actief betrokken bij de vereniging. Het beraad zet zich al jaren in om vrouwen meer bij de politiek te betrekken. Leden bespreken regelmatig politieke onderwerpen en organiseren werkbezoeken in de regio. Volgens het CDA zijn meerdere actieve leden later raadslid of wethouder geworden in de gemeente Rheden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

voor Goodbye van Raccoon. Maar ik hoop echt dat jullie nog lekker bij ons blijven. Want we hebben nog een heleboel te doen in deze uitzending. En dat doen we alleen maar samen met jullie natuurlijk. We gaan nu onder meer naar de flit uit het verleden. En jawel, we hebben ook hoog bezoek. Want Pancratius staat vandaag op de heilige kalender. Hij is de tweede ijsheilige. In Weerspreuk.

0: minder waar, want vorst is er allerminst. En het is nou ja, toch wel een graadje of 12, of tenminste 12, 13. Dus wat dat betreft komen we nog goed weg. Goed, wij gaan door nu met muziek. Met zometeen Suzanne en Freken. Zij ontmoeten jou halverwege, nou dat klopt ook weer. Maar Espen Lind is de eerstvolgende in de rij. Een hele mooie plaat, When Susanna Cries. En dat is toch wel een heel mooi nummer.
1: Studio Reden.
2: Studio.

Suzanne en Freek en halverwege. We zijn bijna halverwege het uur en dat betekent ook de headlines en verkeersinfo van 5:30. De middagspits is in volle gang, dus doe alsjeblieft voorzichtig onderweg. Nu eerst Elton John.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de Amerikaanse rapper Kanye West door Nederland wordt geweigerd. Hij ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Eerder zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Zwitserland daarom concerten afgelast. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak. B. wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten. Dan het weer, het is nu overwegend droog. Vanavond gaat het flink regenen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Westervoort is de vertraging 20 minuten door werkzaamheden. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredoom tot Velperbroek een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Erik Heerlijk, Eva Max en Kings and Queens hier op Studio Reden. Hey, ik heb ook nog een hele leuke vraag. Ik wil je even iets voorleggen namelijk. Want ja, het voorjaar is zo'n beetje begonnen. Er komen steeds meer activiteiten. Ook in onze regio gaat er van alles gebeuren natuurlijk de komende maanden. En als jij nou denkt van, goh, ik ben daar wel vaak bij. Of ik weet iets achter het scherm. Ik heb daar, weet ik veel, ik heb daar connecties. Dat kan natuurlijk ook. En ik wil graag nieuws maken voor Studio Reden. Nou, dat komt even goed uit, want wij zijn nog op zoek naar redactieleden. Jawel hoor, je bent van harte welkom om je bij ons aan te sluiten. Kijk even op studioreden.nl/doe mee hoe je met ons in contact komt. En dan kunnen we altijd kijken naar de mogelijkheden. Het redactieteam is altijd op zoek naar nieuwe, fijne, leuke collega's. En jij bent van harte welkom. Jong, oud, het maakt allemaal niet uit. Schoolverlaters, zit je al achter de geraniums en ben je de geraniums een beetje zat? Dat kan natuurlijk ook. Je bent altijd van harte welkom. Dus wat dat betreft, kom erbij, want je weet het, je beleeft het hier. We gaan nu naar muziek. Black Eyed Peas is onderweg, maar eerst zie je Olivia Dean. En die legt precies uit wat voor man dat zij zoekt.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

ja, mooie oproep van Black Eyed Peas. We hebben maar één wereld, jongens. Kom op, laten we er iets van maken. Where's the love? Nou, die hebben we toch heel hard nodig. Goed, we gaan zo meteen naar het weerbericht van Jan van Gelderen. Maar eerst is hier Dermot Kennedy.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag is het weerbeeld op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Bij een matige westenwind ligt de temperatuur rond een graad of 13. Het droge weer is van tijdelijke aard, want vanavond trekken vanuit het westen opnieuw flinke wat buien over de provincie en dan kan lokaal ook onweer voorkomen. Woensdag tot en met vrijdag blijft het wisselvallig, met geregeld buien en af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks slechts 13 graden. De westenwind is meestal matig van kracht. Pas vanaf het weekend wordt het droger en loopt de temperatuur geleidelijk op. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Vol met romantiek, zo s'avonds laat hier op Studio Reden. Dat zou toch wel fantastisch zijn. Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Babe. Ik zie de kaars licht al voor me. Zometeen gaan we richting het nieuws van 5 uur. Dus het einde van je werkdag is echt een aantocht. En zometeen in 5 uur zijn we uiteraard heel snel weer bij jou terug. Met het tweede deel van de show. Ik laat jullie achter met Olivia Rodrigo.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 120 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A1 onder andere van Apeldoorn naar Amsterdam bij Amersfoort 20 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens vanaf knooppunt Grijshoord tot Westervoort 20 minuten door de werkzaamheden daar. Daardoor ook een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velpenbroek vanaf Elde een uur oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 3 kwartier vertraging door slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Bewoners van de wijk Grindhuizen in Reden maken zich zorgen over een vernield hek bij de nieuwe sportschool. Sporters gebruiken de opening om sneller bij de sportschool te komen. Volgens bewoners rijden daardoor meer fietsen, fatbikes en scooters langs een speeltuin waar veel kinderen spelen. Omwonenden zeggen dat eerder was beloofd dat het hek gerepareerd zou worden. Ook bewoners van de Pinkelseweg klagen over extra verkeer sinds de komst van de sportschool. Inmiddels is er ook een gesprek aangevraagd met de wethouder.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: lekker hoor. Kensington and Stay. En blijf er zeker bij, want we gaan terugblikken in de tijd. En deze is ook leuk. We gaan naar de flits uit het verleden. Ja, we gaan naar 1998. Ja, misschien herinner je het nog wel. Het kwik steeg in Nederland toen tot maar liefst 32 graden. Dat op 12 mei, hè. Een nieuw record op die dag. En het record is daarna volgens mij ook niet verbroken. Dus wat dat betreft hebben we er weer een te pakken. Twijfelachtige eer weliswaar, maar toch. En dan gaan we een jaar verder, naar 1999. De legendarische zingende familie de Osmonds is na ruim 20 jaar weer live te bewonderen. Onder aanvoering van Donnie en Marie houdt de groep deze week een muzikale reunie in de praatshow van beiden. Volgens Donnie Osmond gaat het om een historische eenmalige comeback van zijn familie. Waarschijnlijk zal niemand het in de zaal droog kunnen houden, werd er toen gezegd. Dat was zijn voorspelling. En dat is ook zo gebeurd, heb ik gezien. Goed. Wij gaan door nu met muziek zometeen. John Newman, en die heeft de vraag Love Me Again. Of dat gaat lukken, dat horen we zometeen. Maar eerst gaan we naar Hall & Oates. En die hebben een detective ingehuurd. Oftewel, Private Eyes.
1: Studio Eden.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd, zegt asielminister Van der Brink. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. De Tweede Kamer wil dat Kanye West door Nederland wordt geweigerd. De Amerikaanse rapper, die onder vuur ligt vanwege antisemitische uitspraken, heeft volgende maand 2 concerten gepland in Arnhem. De voetbalbond van Curaçao heeft bevestigd dat Dick Advocaat op het WK weer de bondscoach is. Hij was in februari opgevolgd door Fred Rutte, maar die heeft zich nu teruggetrokken. Met zijn 78 jaar is Advocaat de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog, later stevige buien. Het wordt dan zo'n 11 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort is de vertraging ruim 20 minuten door de wegwerkzaamheden daar. Daardoor ook een uur vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld Giessendam een kwartier vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier tijdverlies. Daar is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. A50 Apeldoorn-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek een kwartier. En ook op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Taylor Swift, heerlijk, Opa Light hier op Studio Reden. En wij gaan zometeen eens even kijken naar het eten. Mensen, het staat er weer op. We moeten het vuur even wat lager zetten. Want anders brandt het aan. Dat is ook jammer. En ja, we hebben hier ook een fornuis in de studio. Een kookplaat gewoon. Inductie, dat wel. Het is tegenwoordig allemaal duurzaam natuurlijk. Dus we koken elektrisch hier bij Studio Reden. En er heeft iemand wat pannetjes meegenomen en wat ingrediënten. Dus daar komt iets lekkers uit. We gaan het zien. Ik kan helaas niet meer helpen koken deze keer. Sorry jongens, maar ik zit hier natuurlijk voor de luisteraars. Voor jullie allemaal. Gezellig dat jullie erbij zijn. En we maken er verder nog een leuke en smakelijke show van, kan ik je zeggen. Vanessa Carlton is onderweg met 1000 miles. Nou, dat is best wel een eentje. Maar Billy Joel is de eerstvolgende in rij. En die heeft al The Longest Time op zijn naam staan. Hoe mooi is dat?
1: Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag. Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en vannacht trekken meerdere gebieden met buien over onze provincie. En lokaal kan daarbij ook onweer voorkomen. Op sommige plaatsen kan wel zo'n 10 mm neerslag vallen. Bij een stevige westenwind koelt het af naar 5 tot 7 graden. Blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks slechts 13 graden. De westenwind is meestal matig van kracht. Pas vanaf het weekend wordt het droger en loopt de temperatuur geleidelijk op. Zondag is in Gelderland lokaal 18 graden mogelijk. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knapend Grijsoord en Westervoort 25 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. Ze zijn daar aan het werk aan de IJsselbrug. Dat duurt overigens nog tot vrijdagochtend. Daardoor ook een lange file op de A325 van Nijmegen naar Knapend Velperbroek tussen Elst en Knapend Velperbroek. Zijn nog een uur in de file. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum ook nog ruim 3 kwartier vertraging door slecht wegdek. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Bewoners van de wijk Grindhuizen in Reden maken zich zorgen over een vernield hek bij de nieuwe sportschool. Sporters gebruiken de opening om sneller bij de sportschool te komen. Volgens bewoners rijden daardoor meer fietsen, fatbikes en scooters langs een speeltuin waar veel kinderen spelen. Omwonenden zeggen dat eerder was beloofd dat het hek gerepareerd zou worden. Ook bewoners van de Pinkelseweg klagen over extra verkeer sinds de komst van de sportschool. Inmiddels is er ook een gesprek aangevraagd met de wethouder.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Myself, niet te verwarren met een andere bekende plaat met gelijknamige titel. We gaan nu door met de flits uit het verleden. En daarbij zetten we de computer even aan, want we kennen allemaal wel zoekmachines zoals vinden.nl. Wat hebben we nog meer? Google natuurlijk en Bing. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar we gaan het over Google hebben. Dat is de grootste zoekmachine die we allemaal kennen natuurlijk. Die won in het jaar 2000 voor het eerst een internetprijs. De zoekmachine kreeg een baby. Jawel. Dus die eer hebben ze toen gehad. De eerste ooit. Dus die heeft Google mooi op zijn naam staan. Ja, en dan gaan we door met muziek. Ja hoor, we gaan zo meteen verder. Somber is 12 to 12. Ook een heerlijke plaat. Maar eerst gaan we naar Westlife. En het veel gecoverde Uptown Girl hier op Studio Reden. En wat maakte zij ervan? Je hoort het nu.

Fantastisch. Somber en 12 to 12 hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor headlines en verkeersinfo van 6:30. De avondspits zit in zijn naweeën, zou ik maar zeggen. Het is nog wel wat druk in de regio, dus let goed op wat je doet. Waar zit je aan het OV? Lekker onderuit. Oortjes in, Studio Reden aan. En genieten van deze klanken van niemand minder dan Paul Carrack.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen belaagd. Ze raakten licht gewond. Volgens het Duitse persbureau DPA waren er meerdere daders en riepen ze leuzen tegen de NAVO. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. Het Europese Hof van Justitie en ook de hoogste Poolse rechter hadden bepaald dat dat moet. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. De politie heeft vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag genomen. Een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Op de A12 nog wel veel vertraging. Van Utrecht naar de Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort. Het oponthoud is daar ruim 20 minuten door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Daardoor ook nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Velperbroek. Daar sta je ook nog een uur in de file. En door slecht wegdek op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum ook nog ruim 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en vannacht trekken meerdere gebieden met buien over onze provincie. En lokaal kan daarbij ook onweer voorkomen. Op sommige plaatsen kan wel zo'n 10 mm neerslag vallen. Bij een stevige westenwind koelt het af naar 5 tot 7 graden. Woensdag tot en met vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks slechts 13 graden. De westenwind is meestal matig van kracht. Pas vanaf het weekend wordt het droger en loopt de temperatuur geleidelijk op. Zondag is in Gelderland lokaal 18 graden mogelijk. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Hans Gebiet brengt een eind aan deze uitzending van Spitsuur. Ik dank jullie wel dat jullie erbij waren vandaag. Ik vond het weer onwijs leuk. En morgenochtend word je gewekt door Martin Slijper om 6 uur. Dus zet die wekker. Voor nu een heel bijzonder mooie en fijne avond. Maak er iets gezelligs van. Ik spreek je snel. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en knooppunt Del 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht. En dat veroorzaakt ook nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort ook nog een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
1: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
0: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook

0: twee uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen.